0: Tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

FM. Yeah, I wanna shoot, baby, shoot.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM. MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: MFM Brabant. Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
5: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten-verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
4: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Uptown Girl, hoorde je, en Billy Joel. Goedemorgen, het is de tijd. Het is, hoeveel is het eigenlijk vandaag? De 20ste, toch?
1: 20 juni.
0: Als je van de
1: 2026.
0: Even van de microfoon afblijven, beste Anker. Goed, 2026 inderdaad. Zijn dames en heren, we zijn bij je aangekomen bij het Goedemorgen Café. En misschien zit je te luisteren en denk je, het klinkt wat anders. Nou, de violen die klinken hetzelfde hoor, daar komen ze aan. Het is zaterdagochtend, het is 9 uur. We zijn live bij een locatieuitzending hier in Heeswijk-Dinter. Anke,
1: ja.
0: Die heb jij geregeld.
1: Ja. Gekke dingen, dan moet je bij zijn.
0: Ja, daarom.
1: Ja, nee, een aantal weken geleden kreeg ik een appje van Jan Schut.
0: Ja.
1: Jan is spreker bij wielerevenementen.
0: Ja.
1: En die kennen wij nog van 10 jaar geleden, toen wij samen ook bij het Bovenpark in Hees stonden bij Bike My Day.
0: Ja, Bike My Day.
1: En
0: ja.
1: Toen hij appt van iets in de trend van het is weer zover, we gaan Bike My Day doen in Heeswijk-Dinter. Ja. Ben je erbij?
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat wil ik wel.
0: Je kraakt een beetje, hoor je dat? Hoor je niet zelf dat je kraakt? Maar je kraakt hier wel een beetje, maar maakt niet uit. We zijn inderdaad bij Bike My Day. En ik zei het gisteravond, want ik was gisteravond aan het testen op de zender. Ja. Dat is heel krom, maar goed, ik was aan het testen. Ik heb al aangekondigd, een soort Alpe de Zes. Maar dan zonder bergen, zonder lopers, en maar gewoon fietsen.
1: Ja, en je mag ook afstappen.
0: En je mag ook afstappen. Ja, maar mag met de Alpe de Zes ook.
1: Estafettevorm,
0: maar ze moeten veel mogelijk meters maken. Ja,
1: en iemand van het team moet op het parcours blijven.
0: Oké, okay, nou, heel duidelijk. We hebben het misschien wel begrepen wat jij zei, Anke. Maar je kraken, we gaan even kijken of we die kraken eruit kunnen krijgen.
1: Ik wil even zeggen dat ik nat niet ben. Dat het de microfoon is.
0: Jij was het niet?
1: Nee, ik was het niet.
0: Ik dacht dat je heupen hoorde, maar dat is het niet zo.

0: ACDC en de Sunshine Band en Come to My Island hier op NFM tijdens het Goedemorgen Café. Ro, je bent er ook.
1: Yes, hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, gezellig dat je er bent. Come to My Island, we zijn op het eilandje hier zeg maar neergestreken bij de museumboerderij in Heeswijk Dinter. Daar zijn we bij het Bike My Day evenement. Maar mocht je nou denken, ik heb helemaal geen zin om naar dat Bike My Day te gaan en ik ga lekker in een donker hok zitten, dan kan dat, hè?
1: Kan ook, maar dit is beter.
0: Maar ik heb namelijk tips. Als je in een donker hok gaat zitten, dan kun je namelijk naar de...
2: NFM Agenda.
0: Dan kun je naar de bioscoop toe gaan en films zien draaien. En ik heb wat filmpjes gekeken. Ik heb geen fragmentjes daarvan, maar ik kan er wel wat over vertellen. Er zijn inmiddels al 5 delen van uit. En de 5e deel is nu in de bioscoop Toy Story 5.
1: Ah ja, daar ben ik zo fan van.
0: Ja, dus jij gaat naar die film toe?
1: Ik wil echt super graag.
0: Ja, inderdaad. Nou, het gaat over Woody... En hoe heet die andere?
1: Bus.
0: Oh ja, Buzz Lightyear.
1: Buzz Lightyear.
0: Door wie wordt die ingesproken? Weet je het toevallig?
1: Oh ja, dat was Tim Allen.
0: Nee, George Clooney.
1: Nee, echt?
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Oh, Tim Allen is overleden.
0: Oh nee, Buzz Lightyear. Nee, dat was volgens mij wel George Clooney inderdaad. En dan was dan Woody is dan ingesproken door...
1: Tom Hanks
0: inderdaad. Ja.
1: Maar wacht even, heb ik dit gemist?
0: Ik ga het even opzoeken. Misschien heb ik het verkeerd. Nou goed, in ieder geval Toy Story 5 is in de bioscoop. Michael Jackson, oftewel de film Michael, is nog steeds in de bioscoop. Ja, als je een fan bent van Michael Jackson, dan zeker gaan we eens een... het is een, ja, trip to memory lane. Je gaat alle muziek weer opnieuw herleven en dat soort dingen. Ook wat ook een trip to memory lane is Scary Movie. Daar zijn inmiddels 180.000 delen van uitgebracht. En wat dacht je van dit jaar? Nou, laten we dan nog een deel uitbrengen. Scary Movie is in de bioscoop. Obsession, dat is een horrorfilm. Iemand die geobsedeerd is natuurlijk, dat snap je natuurlijk zelf ook wel. En Nederlands voor de Kinderen, de film van Rutger, Thomas en Paco.
1: Ah.
0: Dat zijn twee YouTubers. En die YouTuber er op los, zeg maar. En die hebben een hond bij in die Paco.
1: Goed verhaal.
0: Nou, dat is... mocht je in een donker hok willen gaan zitten. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Maar je kunt beter gewoon lekker van het lekkere weer genieten. Het is beter dan gisteren.
1: Ja.
0: Maar het is nog steeds niet alles. Jezus, wat is het waarom zeggen. Ik zei het gisteravond. Het komt op plekken uit waarvan ik denk van... nou, daar wist ik niet dat het eruit kon komen, zeg maar. Zo zweet ik.
1: Ja, dankjewel. Goed verhaal.
0: Jij wilde het ook weten?
1: Ja, heel fijn dit.
0: Oké, nou goed. Dan gaan wij verder met de muziek. Ik dacht, Somje, this is the moment. Een lekker liedje, hè? Ja, lekker voor dit weer. Achteruit met een lekker theetje, watertje. Goedemorgen allemaal.

Smit hoorde je en Frans Bauer. En zij hoort bij mij in Chris Cross Amsterdam. Deed ook nog mee. Gezellig. We zijn op het live op het evenement in Heeswijk Dinter. En zometeen gaan we met Anke en met Roy proberen met een kraak in de microfoon. Gaan we proberen het regio nieuws te brengen. Maar eerst UB40 Robert Palmer.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar, safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Automobilisten die volgende week gebruik willen maken van de A50 tussen Wijchen, Os en Veghel moeten rekening houden met nachtelijke afsluitingen. Het voert van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg. En daarvoor gaat telkens een deel van de A50 in de nacht en avond dicht. En de werkzaamheden zijn tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. En ook verschillende op- en afritten binnen de afgesloten trajecten zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk.
6: De gemeente Maasdorst gaat huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken terugdringen. Verkampte woningen in woonkernen worden stap voor stap afgebouwd. In plaats daarvan zet de gemeente in op huisvesting bij bedrijven of geschikte locaties buiten de woonkernen. De nieuwe regels zijn bedoeld om zowel de woonkwaliteit van de werknemers als de leefbaarheid van in de woonkernen te verbeteren.
5: Op aandringen van de gemeenteraad gaan de vorig jaar verhoogde parkeertarieven weer omlaag. En komen er veranderingen in de parkeertijden en de verschillende zones. Daar was iedereen het wel mee eens, alleen niet over het moment dat het allemaal wordt ingevoerd. Bijna alle partijen willen van de wethouder weten of het echt niet eerder kan dan 1 oktober. Dit en meer nieuws is als altijd terug te vinden op dtvnieuws.nl en in de app.
0: DTV Weer.
6: Zal ik ook maar even het weer vertellen. Het is hartstikke warm deze dag. Op het moment is het zo'n 24 graden hier in Heeswijk-Dinter. En het kwik stijgt deze dag naar 29 tot 30 graden lokaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Was echt zo'n eendagsvlieg, was het. Alex Jordan en Happiness hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. En we zijn op dit moment in Heesbeek Winter op locatie. En we zijn daar aan het, aan het kijken wat er allemaal gebeurt. En het gebeurt van alles, Anke.
1: Ja, het is hier een leven van belang, zeg je dat?
0: Mierenhoopje, zeg maar.
1: Ja, er zitten heel veel renners op het parcours.
0: Ja.
1: Organisatie loopt hier, lopen sponsoren rond, lopen supporters rond.
0: Ja.
1: En dat allemaal in en om de museumboerderij in Heeswijk.

0: normaal gesproken altijd de Solex race.
1: Ja, ja, klopt.
0: Bivakkeert. En volgens mij gaan ze dan bij de eerstvolgende afslag weer rechts. En komen ze weer hier achter mij weer terecht bij de museumbeurij, bij het bruggetje. En gaan ze daar weer de ronde vervolgen, volgens mij.
1: Ja, het is 4 keer rechtsaf. Het is
0: 4 keer rechtsaf?
1: 4 keer rechtsaf. Dus vandaar een rondje.
0: Het klopt niet helemaal wat ik trouwens zeg. Want ze komen hier natuurlijk, ze maken hier een lus. Dus ze maken ergens anders nog een bepaald bochtje dan schijnbaar.
1: Ja, oké.
0: Maar goed, in ieder geval, bij de museumbeurij moet je zijn. Wat zijn ze dan doen? Waarom gaan ze in godsnaam in dit weer, in deze temperatuur?
1: Nou ja, eigenlijk vraag ik me dat natuurlijk ook af. Ik bedoel, met zo'n temperatuur moet je onder een parasol zitten met een heerlijk, nou is het daar te vroeg voor, met een heerlijk ijskoud biertje vanmiddag. Nou, ergens natuurlijk.
0: Nou, hoezo? Maar het is overal ergens wel 12 uur geweest.
1: In de ochtend zou je dat natuurlijk op een andere manier kunnen doen. Ja. Maar ze doen het voor Bike My Day.
0: Ja.
1: De Lions, die 25 jaar bestaan, die organiseren dit. En die organiseren dit voor de stichting Matches.
0: Ja.
1: En Matches die zorgt voor goede beenmergtransplantatie.
0: Ja, want dat hoorde ik jou met de speaker er straks eventjes bespreken. De beenmergtransplantatie en dan gericht op kanker. Dus als iemand bijvoorbeeld daar op die plek kanker heeft, dan kan daar dus beenmerg getransplanteerd worden.
1: Maar we gaan zo meteen wel iemand van de organisatie vragen om dat even heel goed toe te komen lichten hier.
0: Ik snap daar helemaal niks van natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Dank
1: ik snap dat jij dat niet snapt.
0: Fijn.
1: Maar we gaan proberen aan de luisteraar uit te leggen en waarschijnlijk snappen die dat wel.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Goed, wij gaan verder even met de muziek. Zometeen dus een interview met iemand van de organisatie.
1: Ik ga dadelijk iemand vragen.
0: Doe eens even, want we staan hier al 3 kwartier. Dus,
1: het kan wel worden.
0: En we
1: hebben dadelijk een WK-lied hier.
0: Een WK-lied?
1: In de volgende uur.
0: Ook nog. Jongen.
1: Het WK-lied.
0: Het WK-lied. Oké, ik ben benieuwd. Maar eerst even Ricky Martin. Die heeft een emotie die hij wil delen. Een privé-emotie, oftewel private emotion.

0: We blijven in stijl. Treintjes rijden, long train running. Die fietsen die waren ook in treintjes die hier weer over de streep heen komen. Rijden in treintjes, zeg maar. Die waaieren dan, zeg maar, uit. En elkaars slipstream gebruiken ze dan, zeg maar. We zijn bij Bike My Day hier in Heesweek Dinter. En we gaan eens even kijken wie jij naast je hebt staan, Anke. Want wie heb jij daar naast
1: jou? Ik heb naast mij staan de heer Ben Prins. Ik zeg nou de heer, want hij heeft een belangrijke taak vandaag.
0: Oh, oké.
1: En die gaat ons alles vertellen. Allereerst, Ben, wat leuk dat jullie dit weer organiseren. Want het is niet het eerste jaar.
2: Dit doen wij voor de zesde keer.
0: Zesde keer al?
2: Het is de zesde keer dat de Lions Bern Heze Bike My Day organiseert. En dat is ons tweejaarlijkse evenement waarbij wij een goed doel proberen te steunen.
0: Ja.
2: En dat is voor de vierde keer op rij, is dat de Stichting Matches.
0: Ja.
2: En de Stichting Matches, de naam zegt niet zo heel veel van veel mensen. Maar de Stichting Matches, een organisatie in Nederland die stamceldonoren werft.
0: Ja.
2: En die probeert met de stamceldonoren de patiënten en de donor aan elkaar te matchen. Dat zijn mensen die ernstige, kwaadaardige ziekten van het bloed en B-merg hebben.
0: Ja.
2: En hoe meer stamceldonoren er zijn, want de kans is 1 op 50.000 dat er een match is.
0: Wacht even, dit is een hele kleine kans. Dat
2: ontzettend veel donoren nodig om één persoon te kunnen helpen.
0: Maar dat betekent dus dat wereldwijd je heel veel mensen moet hebben die moeten doneren dan, toch, of niet?
2: Het is zo dat Matches is aangesloten bij een Europese organisatie.
0: Okay, ja.
2: Dus het kan heel goed zijn dat je, als je een stamceldonor nodig hebt, dat die uit Duitsland komt of dat die uit Frankrijk komt.
0: Okay.
2: Maar het vreemde, het interessante met stamceldonoren is dat het heel erg afhankelijk is, zeg maar, van je afkomst. Okay. Mensen van Noord-Afrikaanse afkomst kunnen eigenlijk alleen maar kans hebben als het ook een donor is van Noord-Afrikaanse afkomst.
0: Okay.
2: Dus het is echt heel erg van je afkomst afhankelijk.
0: Dus als je als patiënt in Nederland een Nederlandse bent, zeg maar, dan moet je dus eigenlijk een Europese iemand, een West-Europese iemand hebben dan?
2: Dan is de kans het grootst dat er een match plaatsvindt.
0: Maar dan is de kans dus heel klein dat er echt een match is eigenlijk. Want want zoveel mensen. Hoeveel mensen lijden aan deze ziekte dan? Trouwens?
2: Hoeveel mensen aangemeld hebben als stamceldonor?
0: Nee, die lijden onder de ziekte, zeg maar, die de transplantatie nodig hebben.
2: Het zijn eigenlijk heel veel mensen, zijn diverse vormen, bijvoorbeeld heel veel verschillende vormen van leukemie.
0: Ja.
2: Waarbij een stamceldonor de ziekte van Kahle, waar je een stamceltransplantatie nodig hebt.
0: Ja.
2: Dus heel ingrijpend is het. Dus we hebben echt baat bij om zoveel mogelijk donoren te vinden. En wat wij dus doen met de opbrengst van Bike My Day,
0: ja,
2: is ervoor zorgen dat Matches die stamceldonoren kan werven. Met lesprogramma's op scholen, met campagnes op radio en televisie die vreselijk veel geld kosten.
0: Ja.
2: Ze worden nauwelijks gesponsord door de overheid. En wij kunnen daar op onze manier enorm aan bijdragen.
0: Anke.
1: Waarom is Matches, waarom ligt dat zo dicht bij jullie hart? Waarom is dit het vierde jaar al dat je dit als

0: Hebben wij wel ervaring met mensen die een stamceltransplantatie nodig hadden.
1: Ja.
0: En we hebben daar contact met matches gekregen. En ze hebben ons enorm overtuigd. Vanmiddag komt ook nog Marleen van Amerongen hier. Dat is de voorzitter van Matches. Die zelf een stamceltransplantatie heeft ondergaan. Die is bij ons geweest bij vergaderingen van de Lions. En heeft fantastisch verteld wat ze allemaal heeft meegemaakt. En wij hebben Matches in ons hart gesloten.
1: Ja, okay.
0: En zo is de vierde keer dat voor Matches. En als ik zo zie wat voor een opbrengst we dit jaar gaan, denk ik dat wij inmiddels met 4 Bike My Days bijna €250.000
1: zo, hebben. Hallo.
2: Ik hoorde net van Ton dat je al over de €70.000 heen zit.
0: Ja, we zitten inmiddels ruim over de €70.000 heen.
1: Voor deze editie?
0: Deze editie. En vorig jaar was het, meen ik, zijn we geëindigd op 68.000.
1: Oké. Okay.
0: Dus, en het is mooi in ons jubileumjaar, Lions Bern Hees bestaat 25 jaar.
1: Oh, dan gaan we nog extra.
0: Ons record gaan breken. Dus iedereen die nog wil doneren aan Matches, kijk op bikemyday.nl.
1: Bikemyday.nl.
0: Heel makkelijk kan je vinden
1: Okay. Hoe
0: je moet doneren.
1: We spreken je straks waarschijnlijk nog een keertje. In ieder geval dank wel voor je bijdrage nu op dit moment. Wij gaan even verder met de muziek hier, want dat moeten we natuurlijk ook natuurlijk doen. Hè.
0: Graag gedaan.
1: En tot straks dan. Hè.
0: Dankjewel.
1: Oké, okay. Goed. Nou ja, bikemyday.nl, daar kun je naartoe gaan om eventueel te doneren. En ja, ze willen natuurlijk record bijdragen gaan krijgen. Wij gaan verder met de muziek. Nick Kamen, of nee trouwens, ik zie dat we niet naar de muziek gaan. We gaan naar de reclames. Zometeen zijn we terug met het nieuwe gedeelte van het Goedemorgencafé hier op MFM. Op locatie in Heeswijk-Dinter.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
5: Kies voor Van der A.
3: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
3: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 9 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij 1 van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
8: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
7: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken viel op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Pils en daarmee.
1: Het Goedemorgen Café.
0: MFM. Ja, en dat was eigenlijk niet de bedoeling trouwens. We gaan even kijken of we dat opnieuw kunnen doen. Ja, dat moeten we hebben. Het juiste weer geluidje. Goedemorgen. Dit is, het is 20 juni. 20 juni, toch?
2: Jazeker.
0: 20 juni en het is tijd voor het Goedemorgen Café. Tweede gedeelte van het programma. En het is lekker druk, of niet?
2: Ja, het begint hier wel echt flink gezellig te worden hier op locatie.
0: Wel, hè?
2: Ja, we hebben bezoek.
0: Ja, dat is wel leuk om te zien. Ik was in gesprek met iemand van de Lions Bernese, die van de organisatie, over de Bike My Day gebeuren hier, zeg maar. En vervolgens zie ik in de verte, zie ik daar op een afstandje, zie ik twee mensen aankomen wandelen. En het is al warm, maar die moeten het echt warm hebben, volgens mij.
2: Precies. Even ter beeldvorming. Ze komen dus binnen in, zeg maar, ten eerste vol oranje kleding, super gezellig, maar dan ook met winterse mutsen op en hele dikke kniekousen aan.
0: Hele dikke, ja.
2: Dus het is echt de soort van après-ski.
0: En wat komen die dadelijk doen dan?
2: Die komen vertellen, of komen ze echt zingen ook?
0: Dat weet ik niet, daar hebben we niet op gerekend, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, we gaan het meemaken wat ze gaan doen, maar ze komen over een nieuwste hit vertellen.
0: Over een nieuwste hit, het WK-hit.
2: Het
0: is
2: WK.
0: En vanavond is zover en dan gaat Nederland voetballen, dus we gaan het erover hebben. Tegen wie moeten ze vandaag? Zweden, geloof ik, hè?
2: Zweden, inderdaad, ja.
0: Zweden, dames en heren. Ja, oké. Goedemorgen, allemaal. Nieuwe editie van het Goedemorgen Café. En we zijn op locatie in Heeswijk, Dinter.

uitzending vanuit Heesweek in de Bike by Day. Als je wil komen kijken, kom even met de fiets. Ja, kom met de fiets komen.

0: Dat is wel de fietsbel natuurlijk. Hè? De ring my bell hier op MFM tijdens Bike My Day. Anita Ward hoorde je zojuist. Anke?
1: Ja.
0: Het moet wel een fietsbel zijn dan, toch? Ja, hoe gaan we dit inleiden? Want
1: ik kan eerst vertellen wat ik zie.
0: Ja, wat zie je?
1: Als ik voor me kijk, zie ik twee heren die zijn een anderhalve kop groter dan ik. Ja. Nu is dat niet zo heel moeilijk, want ik ben niet zo heel ontzettend groot.
0: Ja.
1: Die hebben een oranje t-shirt aan. Er staat op Betty Bodenbauer. Der Deutsche zou trots zijn op mijn uitspraak in dit geval. En die staan niet alleen in een oranje shirt, maar met dit weer, inclusief pruik, inclusief een oranje muts.
0: Mijn god, wat beginnen jullie te gaan?
1: Skibril, inclusief snor. Dus ik vraag me eigenlijk waarom en wie zijn jullie?
2: Nou, ik ben Bertie Bodenbauer, alias eigenlijk Bertin Verheid. En dit is mijn maat Harry Hinterklem, Harald Duis. En wij hebben het nieuwe WK-lied eigenlijk gemaakt, Olé Kampioenen.
1: Het WK-lied.
3: Ja, dit wordt echt een heel geweldig lied. En dit is het al. En wij verwachten dat het de WK-hit gaat worden van dit seizoen, zeg maar.
1: Nou, daarom ben ik ook ontzettend blij jullie tijd gemaakt te hebben om hier naar Heeswijk te komen. Om Bike My Day jullie lied te gaan verkondigen. Dat gaan we zo meteen horen. Ik hoop dat iedereen hier, van alle wielrenners hier zitten en de supporters, dat die mee gaan doen met Olé Olé.
0: Hey, wacht even, Anke, gaan ze zo meteen ook echt, want we hebben de apparatuur hebben het niet echt, maar gaan ze wel, gaan jullie proberen op te treden zo meteen?
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: En jullie gaan ook dansen, want jullie hebben een hele tas bij met allerlei, ik zie geiten. Er wordt iets bijgepakt. Een complete geit is dat volgens mij.
2: Ja. De geit moet altijd mee. Waar we naartoe gaan, de geit gaat altijd mee.
0: En wat betekent die geit dan eigenlijk?
2: We hebben net voor de carnaval een liedje uitgebracht. Geit op de tap. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen.
4: Okay.
2: En dat was zo'n succes. Ik zeg, die geit die moet mee.
0: Ja.
2: Dus overal waar we zijn, daar is de geit bij.
0: Oké. Okay.
2: Dus.
0: Wordt hij zometeen ook in de act meegenomen dan? Of niet?
2: Altijd.
0: Oké.
2: Altijd. Dus,
0: weet jouw kompion er ook van? Want die staat ook te kijken van oké. Of jij weet ervan?
3: Wat zeg
0: je? Je weet ervan dat de geit mee gaat doen?
3: Nu wel. Ja.
0: Oh ja. Oké. Okay. Ja.
1: Je vertelde net even tussendoor. Dit is niet jullie eerste lied. Jullie hebben al ervaring.
2: Nou, we zijn begonnen eigenlijk met 2 jaar geleden met de EK in Duitsland. Hebben wij het lied Oranje Droom gemaakt. En daar zijn wij mee naar Leipzig geweest, naar Dortmund en overal. En er was één groot feest. We zijn daar kroeg in geweest, op podium staan daar. Echt zoveel Hollanders om me heen. Maar ook toen de Fransen, dat was de andere wedstrijd ook weer. Ja, dat maakt ons eigenlijk al niet zoveel meer uit. Maar tegen de Engelsen. We hebben echt zoveel gelachen gedaan en zoveel opgetreden. En dan is het ons vaak gratis bier. Dus daar is het voor.
1: Het is eigenlijk een soort van virus. Het begint ergens aan en dan gaat het door.
3: Nou ja, goed, het is echt goed bevallen, 2 jaar geleden. En ja, daar gaan we echt mee op voort borduren. En ja, we hebben inderdaad Geit op de Tap hebben we gedaan. Dat is ook een fantastisch nummer. En nu dan Olé Kampioenen.
1: Nou, dan moeten jullie rond de carnaval terugkomen bij ons in de studio.
0: Ja.
1: Voor de Geit op de Tap, dus met deze afgesproken.
0: Met deze.
2: Wij willen gewoon echt, we zijn nog maar net bezig, maar wij willen echt straks dat we zeker een half uur kunnen zingen. Dus we gaan nog veel meer nummers maken op de Apres Ski Tour.
0: Ja.
2: En dan was het overal gezellig, want waar we ook komen, het is altijd feest. En daar houden we van. Ellende in de wereld is er genoeg, maar wij houden van feest.
0: Daarom.
2: En daar zijn we eigenlijk wel, denk ik wel goed in, Harry, hè? Daar slagen wij wel in.
0: Ja.
1: Nou, ik begrijp dat het een voorrecht is dat wij jullie hier mogen hebben. Als het debuut van wat straks een wereldhit gaat worden.
0: Ja, gaan we.
1: Het begint ergens, natuurlijk.
0: Ja, daarom. Ja, we moeten ergens beginnen. Vanavond is het sowieso het voetballen.
1: Ja.
0: Even een voorspellingje. Wat denk je dat het vanavond gaat worden?
1: Uitslag voor vanavond?
2: Vandaag heb ik 2-1 van Nederland. Het was een heel spannende wedstrijd. 5 minuten voor tijd scoort Bobby nog de goal.
1: Okay. Ben je het wel over eens?
3: Zeker, zeker. Maar ik verwacht 3-1.
0: 3-1 zelfs.
1: Oké, dat is een ruimschoots overwinning.
0: Ja.
1: Nou ja, vanavond om 9 uur iets over 9 weten.
2: Dit is voor matchies, hè. Dit is goed voor de matches, de stamcel. Ja. Wil ik Paul van Tatenhoven wil ik even nog. Ja, die duurt heel veel voor.
0: Ja.
2: Voor Slegers. Ja, in ieder geval bij PV werkt hij ook en al. Die duurt heel veel voor. En die moet er eigenlijk wel vernoemd worden.
0: Okay,
2: uit Berchem.
1: Misschien dat hij ook nog iets voor matches kan doen. Paul, als je dit hoort, bikemyday.nl.
0: Dat doet hij al.
1: Alle giften zijn welkom.
2: En volgens groenten en de fruit uit Os.
1: Ja, en de Aldi en de Lidl en zo. Ja. En allemaal. En, maar goed, hier hangen veel meer sponsoren. Jumbo van Tilburg, bij deze Raxo.
0: Ja, dat weet je.
1: We hebben ze allemaal genoemd.
0: Juist.
1: We gaan even een plaatje doen. Tussendoor dan kunnen jullie je eigen prepareren, zodat jullie mee kunnen zingen in jullie act. En ik kijk ernaar uit.
2: We zijn er klaar voor, hoor. Het kan beginnen. Die wielrenners allemaal van links naar rechts al gaan, dus dat komt goed.
0: Zometeen meer dus. Maar eerst gaan we verder met de muziek hier op MFM. Harry Styles en American Girls nu. In het tweede gedeelte van het Goedemorgencafé.

0: Ik vraag dus aan Anke zojuist, wanneer gaan ze optreden? Staan ze met ijskoers in de mond? En jij zegt, ja, dat kan nu wel, maar ze staan nu met ijskoers in de mond.
1: Dat klopt, maar daar is het microfoontje, maar dat weet je nog niet.
0: Oh, is dat microfoontje? Ja. Nou, dan gaan we dus live optreden, dat is nu, hè?
1: Ja, precies. Denk ik dat ik het me aan ga kondigen als het WK-lied Olé Kampioenen.
0: Ja, nou, oké. Okay.
1: En weet over 3 of 4 jaar, als ze hun wereldberoemd zijn...
0: Ja, wereldberoemd.
1: Dat ze bij ons zijn begonnen.
0: Oké, bij ons zijn ze begonnen. Dames en heren, het WK-lied, dames en heren.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de... alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Mijn naam is Roy de Haas. Automobilisten die volgende week gebruik willen maken van de A50 tussen Wijchen, Os en Veghel moeten rekening houden met nachtelijke afsluitingen. Rijkswaterstaat voert van 22 juni tot en met donderdag 25 juni onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg. Daardoor gaat er telkens een deel van de A50 in de avond en nacht dicht. De werkzaamheden zijn tussen 9 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Dus kijk uit als je er weet. De gemeente Maasthorst gaat de huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken terugdringen. Vakante woningen en woonkernen worden stap voor stap afgebouwd. In plaats daarvan zet de gemeente...
6: Dit klinkt beter inderdaad. Zet de gemeente in op huisvesting bij bedrijven of geschikte locaties buiten de woonkernen. De nieuwe regels zijn bedoeld om zowel de woonkwaliteit van de werknemers als de leefbaarheid in de woonkernen te verbeteren. Kunnen de nieuwe parkeertarieven in het Ossencentrum niet eerder worden ingevoerd dan 1 oktober? Dat vroegen veel partijen zich donderdagavond af. Maar volgens de wethouder kan het echt niet sneller. In de commissievergadering werd opnieuw gesproken over parkeerbeleid. En de aandringen daarvan, op aandring van de gemeente gaat de vorig jaar verhoogde parkeertarieven weer omlaag. En komen de veranderingen in de parkeertijden van verschillende zones. Daar was iedereen het wel mee eens. Alleen niet iedereen over het moment dat wordt ingevoerd. Bijna alle partijen wilden van de wethouder weten of het ook echt niet eerder kan dan 1 oktober. En dit en meer nieuws lees je via dtv.nl of in de DTV-app.
0: DTV weer.
6: En even naar het weer kijken vandaag. Het is op het moment hartstikke warm. En hier in Heeswijk, Dinter, is het inmiddels zo'n 25 graden. Het wordt maximaal 29 graden. En als je dan kijkt al een beetje naar morgen, dan zie je dan toch wel wat regen staan. Dus geniet nog maar even van die volle zon vandaag.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken viel op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: We zijn live op dit moment op locatie in Heesbeek Dinter. Ja, goedemorgen. Het is inmiddels 9 minuten over 10:30. En dan kijk je hier over de tent waar we in staan. We staan precies achter de museumboerderij in Heesbeek Dinter. Want daar is Bike My Day bezig. En, een evenement om geld op in te zamelen voor het goede doel. Met name voor beenmergtransplantatie. Daar proberen ze geld voor op te inzamelen. Door middel van het goede doel Matches. Dat schrijf je dan M-A-T-C-H-I-S. En als je dan naar .nl erachter zet, dan kun je ook naar de website toe gaan. Dan weet je precies wat, daar, wat er allemaal gedaan wordt om, met het geld wat er allemaal ingezameld wordt. En wij staan er met MFM hier op locatie met het Goedemorgencafé. En dan kijk ik zo uit, een hele tent vol met wielrenners die bezweet. Maar echt ook echt bezweet deze kant terugkomen. Want die moeten allemaal rondjes. Dat doen ze in teamverband volgens mij, Roy. Toch of niet?
1: Ja, nee, het is...
0: Draai maar even aan het kabeltje, misschien dat het dan misschien beter gaat.
1: Oké, laat ik het even testen, maar ik ben er bang voor.
0: Indrukken, misschien, ja, volgens mij wel.
1: Hallo.
0: Nee.
1: Het blijft echt heel hard kraken.
0: Hans, kom even aan deze kant staan, dan kan natuurlijk ook. Zo, hoppakee. Eventjes improviseren hier met de microfoons natuurlijk. Maar dat zijn allemaal bezweten mannen, Roy. Lekker, hè?
1: Ja, nee, dat is goed luisteren. Nee, het is allemaal iets te oud voor mij.
0: Ja, je man luistert, hè? Dat moet je toch
1: precies,
0: zeggen.
1: Ja, precies, ja. Dus nee, ik heb er één thuis, dat is veel leuker.
0: Maar ze rijden dus allemaal rondjes met teamverband. En ieder telkens één persoon. Of weet je hoe het zit?
1: Het is een soort van estafette idee. Ja. Er moet altijd één iemand van een team blijven rijden.
0: Okay.
1: Dus de rest mag dan lekker achteruit gaan hangen. Of nou, niet echt helemaal. Maar dus... Ja, de bedoeling is dat er altijd één iemand actief blijft.
0: Oké. Ik zat net te kijken daar aan de linkerkant van ons. Daar staat een hele grote televisiescherm met allemaal tijd. Heb je dat al gekeken of niet?
1: Nee, zal ik zo eens even verslaggen? Nee,
0: even een foto van mij, misschien dat we dat daar even kunnen beschrijven wat er eigenlijk precies op staat.
1: Dat zal ik zo doen, ja.
0: Er worden daar de rondtijden worden daar eigenlijk volgens mij op weergegeven. Goed, intussen is het inmiddels alweer bijna... Maar het is al 10:50. Het gaat snel over de helft van het programma zijn we eigenlijk al. Wil je hierheen komen? Ga dan richting de museumboerderij in Heesbeek Dinter. Voer dat in de navigatie. Je komt er vanzelf en dan word je vanzelf begeleid waar je dan mag staan om te gaan kijken. Want het is wel echt een spektakel. Ze komen best wel hard voorbij gereden. Gaan wij verder met de muziek hier op MFM. Het gaat een beetje tegen de draad in, want we zijn bezig met fietsen. Maar dit is dan zeg maar de walk of life. We gaan het wandelen doen in dit geval. De thuiswezen, ja, ze zijn ook wat ouder, hè. Die moeten de fiets niet pakken. Die moeten gewoon rustig eventjes gaan wandelen. De Dire Straits nu op MFM.

0: Kensington hoor je Living For hier op MFM. En als het goed is, ik haal er even erbij. Beste Roy, hoor je mij?
1: Ik hoor jou, ja.
0: Ja.
1: Hoor jij mij?
0: Ik hoor jou ook. En het is gewoon een goede microfoon nu op dit moment.
1: Zonder gekraak, jee.
0: We hebben eventjes gewisseld van microfoon. En nu kun je zelfs ook, als je wil, zonder koptelefoon rond gaan wandelen. En daar interviews uit gaan halen.
1: Oh, dat zou best wel leuk
0: Want
1: zijn.
0: Kunnen nou een, het is een draadloze microfoon, dus je kunt zo meteen gaan wandelen.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk. Hé, jij was eventjes gaan naar dat beeldscherm geweest.
1: Ja, ik was nieuwsgierig, dus we gaan even kijken.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb me ook laten uitleg laten geven door de professionals.
0: Oh, dus, de professionals, hoezo dan?
1: Ja, de mensen die wel weten waar naar ze kijken. Ik
0: daar Jij weet niet waar je naar kijkt?
1: Nee, ik heb hier niet zo heel veel verstand van meer.
0: Oké. Maar wat heb je gezien dan?
1: Nou, het is dus een grote tv. En daar staat dus de rondetijden op. En welk team dan het snelste is. En hoeveel rondes ze doen. En ik heb zelfs geleerd dat ene rondje 11 kilometer is.
0: Oké, en is het dan een wedstrijd of zo? Wie staat er vooraan? Of hoe zit dat er precies?
1: Team Las Pers staat vooraan.
0: Team wie?
1: Las Pers.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Misschien dat je het La Perse.
0: La Perse.
1: Ik weet het niet, maar... Yeah. PWC staat in ieder geval op tweede. Die is makkelijker om
0: PWC,
1: uit te spreken.
0: Tweede,
1: En dan op derde hebben we de Tramex Lasttechniek.
0: Oké, maar dat zijn allemaal dan teamnamen die dan natuurlijk gerelateerd zijn aan commercie dingen, natuurlijk, denk ik zo.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Maar die rijden dus rondjes, die liggen dus nu op de net voorop. Zijn er grote verschillen, heb je dat misschien ook al gezien, verschillen van teams? Dat er bijvoorbeeld één team al 2 ronden voor ligt op een ander team of zo?
1: Nou,
0: ik zie echt...
1: Je ziet het
0: zweet breekt je uit, hè?
1: Ja, nee, dat is lastig lezen. Maar wat je dus ziet is wel dat zeg maar de grote teams, die vooraan staan, die zitten wel op de 9 rondjes. Terwijl de teams die zeg maar 22ste staan, die zitten dan op 7 rondjes. Dus dan lig je dan toch wel 11 kilometer achter.
0: Dat is vrij duidelijk. Anke is nog eventjes, misschien dat je er even naartoe kunt lopen. Anke, even vragen wat Anke aan het doen is.
1: Ik kan eens vragen.
0: Ja.
1: Hey, Anke, wat ben je aan het doen? Ik ben nog even af aan het ronden met de heren van het WK.
0: Okay.
1: Die gaan zometeen naar Oost, want daar hebben ze nog getreden.
0: Ja.
1: En ik heb meteen afgesproken dat ze ook voor het komende carnaval contact met ons opnemen. Zodat ze kunnen hun nieuwe hit dan weer kunnen gaan promoten.
0: Oké, duidelijk. Dus ze hebben hun snor afgedaan, of niet, Robin?
1: Ja, de snor is inmiddels... Wat is eraf? De snor is eraf, ja. Ja, nou kennen we hem. Denk ik. Herkennen we hem als we de stad ergens
0: Ik denk dat het ongeveer 5 graden...
1: Ik denk dat hij toch enigszins te warm is.
0: Ja, 5 graden te warm was inderdaad, volgens mij.
1: 5 graden?
0: Ja, inderdaad. Ja. Goed, we zijn bij Bike My Day. We gaan kijken wat er hier allemaal gebeurt. Ik zie inmiddels ook wat kinderen voorbij komen die even hun papa komen steunen natuurlijk allemaal. En mensen die terugkomen die net hebben gefietst, die zijn echt wel... Met die kopjes die zien, allemaal rode gezichten allemaal, Rolly. Zie je die rode gezichten?
1: Ja.
0: Rode gezichten?
1: Ja, het is flink in de zon, denk ik, aan het fietsen.
0: Nou ja, goed, als je hier het parcours hebt, dan zit je redelijk in de schade natuurlijk, hè?
1: Ik heb het parcours nog niet specifiek gelopen of gefietst vandaag, maar ik geloof
0: jou
1: meteen.
0: Dan hebben we een opdracht voor jou. Zometeen krijg jij een fiets dus.
1: Dank je, ja.
0: Niet?
1: Nee, zullen we maar niet doen.
0: Zo jammer dit.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Die kunt u vinden op www.ep.nl. EP. Die doet het.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp 4 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook afgesloten. En nog steeds dicht de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland, de N434. In beide richtingen door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is de Bos. En hij stond enkele jaar geleden stond hij in Landgraaf op Pinkpop. En toevallig is Pinkpop op dit moment ook weer gestart. Dat is nog steeds raar om te zeggen. Pinkpop en dan op dit moment, want het is meestal maar Pinksteren geweest. Ja. Maar nu is het gewoon nu.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Klopt.
0: Ja. Wat zeg je, klopt dat?
1: Dat klopt.
0: Oh, fijn dat je even factchecker bent en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Goedemorgen, dames en heren. Dit is het derde gedeelte van het Goedemorgen, Vee. Live op locatie in Heeswijk Dinter. En hier zijn ook de traditionele violen. We schrijven 20 juni 2026. Morgen is het trouwens vaderdag, hè?
1: Ja.
0: Ik heb mijn oprijlaan geveegd, helemaal leeg gemaakt. Alle pakketdiensten kunnen gewoon allemaal even
1: rijden.
0: Je kunt gewoon in de oprit doorrijden, gewoon een rondje rijden. En dan kun je gewoon netjes neerzetten.
1: Ja,
0: okay, dat kan allemaal.
1: Okay, okay, ja. Dus dat is slim. Je hebt niet onder je bed gekeken nog niet.
0: Wat zeg je?
1: Je hebt nog niet onder je bed gekeken.
0: Ik heb nog niet onder mijn bed gekeken, nee. Je moet je microfoon wel richting dat antennetje daar.
1: Oh, dat is wel lastig. Dat is eigenlijk
0: verlopen
1: natuurlijk.
0: Nou goed, dan zet ik het antennetje wat hoger inderdaad.
1: Ja.
0: Maar Anke, we zijn live op locatie. Dus in Heeswijk Dinter. We zijn bij Bike My Day.
1: Klopt.
0: Wat valt je op als even kort eventjes?
1: Het is een beetje gelaten, moet ik zeggen.
0: Gelaten?
1: Ik denk dat de renners die elke keer hier in de thuisgrond zitten, moe zijn. Die zitten uit te rusten. Je hebt natuurlijk een team. En er zijn altijd één of twee mensen op het parcours.
0: Ja.
1: En de rest die zit hier om uit te rusten. En terwijl ik even wenk naar Jan.
0: Ja?
1: Jan Schut is de speaker.
0: Komen nou daar twee mensen met microfoons, met draadlozen met microfoons bij elkaar? Oh goed, gaan we het even kijken wat er gaat gebeuren.
1: We gaan even kijken of dat lukt. Ja, jouw microfoon mag even uit, alsjeblieft.
0: Loop er even naartoe. Zo.
1: En Jan zet even zijn microfoon uit.
0: Dat is wel leuk trouwens. Ik probeerde heel rustig een korte talkje te doen. Maar jij maakt een lange talk. Maakt niet uit, oké.
1: Zo doe ik dat. Jan, welkom hier bij MFM, bij ons op de radio.
2: Ja, nou, ik vind het leuk. Ik geniet ervan, ook van deze lokale radio. Ik heb het namelijk zelf gedaan.
1: Jij komt helemaal uit Valkenburg vandaag om hier presentatie te doen.
2: Ja, ik ben van oorsprong wielerliefhebber. Dus daar is het eigenlijk mee geboren. En dat, ja...
1: Ga je niks aan doen?
2: Nee, dat is een afwijking die je dus meekrijgt. En dan met alle grootte der aarde kom je dan wel in aanraking van een... noem het maar op.
1: Want jij kent ook al die grote mensen.
2: Ze zeggen tegen mij nog steeds, dag meneer Schut.
1: Oh nee, ik roep gewoon Jan.
2: Ja, nee, daar hou ik het ook het liefst op. Maar nogmaals... ooit kregen we dus ook een Amstel Gold Race met daarbij weer Leontien van Moorstel met de dameskoers. Die won.
1: Dat is al wel even geleden, hè?
2: Ja, maar ik ben ook al 78. Ik ben een oude lul.
1: Is hier niet aan te zien.
2: Ik dat er maar uit even.
0: Oh ja, dat is helemaal niet live.
2: Maar Leontien van Moorstel won 3 jaar achter elkaar de Amstel Gold Race. En die stond ik aan elkaar te praten. Totdat er ergens binnen de KMU een keer wat misging. En ze zijn een paar keer dus gewoon...
1: Vergeten?
2: Nou, ik denk geen eens dat het vergeten was. Maar er was iemand die meer betaalde. Dus, dus ik dacht, hier moet ik niet meer mee doorgaan. Dus ik doe alleen nog leuke dingen. En daar is dit er eentje van.
0: Ja.
1: Want de jongens van de Lions nemen elke 2 jaar contact met jou op. En zeiden ze, Jan, het is weer zover. Ben je?
2: Ja. En heel in het begin vroegen ze me nog van, wat kost het? Ik zeg helemaal niks. Ja, maar je moet er hier naartoe komen. Ja, dat klopt. Ik zeg maar, ik sponsor gelijk mee. Dus als je daar maar mee begint met z'n allen, dan kom je heel ver. En ik zie iedere keer weer de berichtjes van patiënten die dus geholpen zijn. En dan krijg ik de koude rillingen. En ik denk, ja, nou, dat doet het goed voor.
1: En met z'n allemaal, een beetje?
2: Ja, maar de een kan wat meer en de ander kan wat minder. Ik denk, als je allemaal maar iets doet, kom je heel ver.
1: Het is zo. Vandaag de hele dag tot 5 uur. En wat gebeurt er om 5 uur?
2: 5 uur, dan stap ik weer in de auto.
1: Ik bedoelde eigenlijk eerst de afronding hier van dit evenement.
2: Ja, dan hebben we dus voetballen kijken natuurlijk. En ook ik wil dat graag doen. Maar dan kom ik thuis en dan zit ik weer bij het bezoekuur van het ziekenhuis. En dan ga ik even naar mijn meisje toe, want die heeft het zwaar.
1: Maar je hebt er vertrouwen in dat het goed komt, vertelde je me net.
2: Het lijkt erop dat we langzaam, maar het gaat zo langzaam. Je wil altijd graag... En wonderen bestaan niet. Dus ik moet gewoon rust hebben, rust nemen. Maar is dit een heerlijke afleiding om dus mijn zaterdag en dan vanavond nog eventjes en een sausje Nederlands elftal.
1: Nou, die gaan winnen, heb ik vernomen. Dus dan komt het helemaal goed. Jan, ik dank je hartelijk voor dit interview weer. Wens je alle gezondheid en jouw Wiesje ook alle gezondheid toe. En ik zou zeggen, tot over 2 jaar. Laten we die date maar meteen doen.
2: Nou, we gewoon maar afspreken, want we houden toch contact. We zitten in de telefoonnummers, dus...
1: Precies. Roy, terug naar jou.
0: Ja, dan gaan we verder met de muziek hier op de radio. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het Goedemorgen Café is live vanaf...

Live vanuit Heesweek 20 is dit het Goedemorgen Café bij Bike My Day. Dus als je weer langskomt tot 12 uur zijn we live te bewonderen. Even verder met de muziek, met z'n allen dansen.

0: zweet, dan moet je het maar van je afschudden, zeg maar. Dan zucht het, ja, dan ben je in ieder geval te frissen. Ik zie in één keer dat, Roy, je duikt naar de koptelefoon. Goedemorgen nogmaals, Roy. Ja, heb je de microfoon?
1: Yes, ik ben er weer.
0: Kijk,
1: hallo.
0: Kijk, je bent perfect. Hey, zou je iemand willen interviewen toevallig of niet? Durf je dat aan?
1: Ik wil het best proberen, maar ik vraag me af of het handig is, want dan hoor ik jou niet meer.
0: Nee, dat klopt. Dan geef je mij een teken van het is klaar en dan neem ik het wel weer over. En ik heb een duimpje. Als het duimpje omhoog staat, dan hoor ik jou. En als het duimpje omlaag staat, dan is het signaal weggevallen. Dus probeer maar eens even te kijken of je kunt wandelen.
1: Zal ik eens even gaan kijken of ik iemand kan spreken?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, dan ben ik zo terug. Doei.
0: Dan ga je maar even wandelen. Inmiddels gaat Roy met de microfoon. Dus even kijken. Moet je wel even praten dan, hè? Even, hallo? Roy, even praten. Want dan hoor ik jou. Ja, ja, ik hoor je nog steeds.
1: Ja, dat is natuurlijk.
0: Zit iemand daar te drinken? Ja. Oh, ze is nog heel braaf. Ze is heel,
1: nou, dan wil ik gewoon weten hoe het gaat hier.
2: Nou, tot op heden gaat het prima. Het wordt een beetje wat warmer, maar het fietsen gaat vrij gemakkelijk als we het samen doen.
1: En hoeveel rondjes heb je al gefietst?
2: Ik denk 9 tot nog toe.
1: Oh, dat is wel netjes. En hoeveel wisten jullie dan af? Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: We zijn met ruim 20 man van onze fietsclub Ciao Cycling uit Uden. En we proberen zoveel mogelijk samen te rijden. En af en toe wisten we af, maar het liefst samen met elkaar.
1: En hebben jullie een vriendenteam of hoe zit het in elkaar?
2: Nou, we rijden eigenlijk voor één doel, omdat wij een fietsmaat hebben die inmiddels hersteld is. En vorig jaar in het ziekenhuis heeft gelegen. En ons doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor anderen die het ook goed kunnen gebruiken.
1: Oh, wat mooi. Het is wel fijn dat zeg maar, jullie echt een idee erbij hebben en dat het heel dichtbij komt. Dat is ook wel spannend misschien.
2: Nou, inmiddels niet meer, maar afgelopen jaar was het inderdaad spannend. Van ja, gaat het aanslaan en wordt iemand weer beter? Ik heb vorig jaar niet meegereden, maar vorig jaar was voor velen van ons gewoon kippenvel omdat je het echt ergens voor deed. En nu ook, maar op een iets andere manier.
1: Fijn, en is die vriend er ook bij? Kan hij het meemaken zo?
2: Ik zie hem nu niet, dus ik neem aan dat hij op de fiets zit.
1: Oh, wat fijn, dat hij ook gewoon lekker weer gezellig mee kan doen.
2: Fietsen, ja. Die rijdt fanatiek mee, dus het is niet dat hij voor de lol meedoet, maar die...
1: Gewoon lekker weer hard er tegenaan gaan. Wat fijn dat dat kan. Wat goed dat dat mogelijk is. En ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd.
0: Goed, dat is Roy dus inderdaad in de tent die eventjes iemand aanspreekt. En zo heeft iedereen natuurlijk een eigen verhaal rondom dit hele gebeuren. Geconnected met de vervelende ziekte kanker. En zo kun je dus onder andere met dit evenement proberen we dus geld bij elkaar te verzamelen bij de Bike My Day in Heeswijk Dinter. Wij zijn straks om 12 uur al klaar, maar dan gaat het gewoon nog door. Want het hele evenement duurt tot een uur of 6 geloof ik of zo. Nee, in ieder geval, het zal hier nog lang doordreunen. Hoe weet je hoe laat het duurt, Roby?
1: Ik geloof dat ze tot 5 uur
0: tot 5 uur. En goed, dan gaan ze hier nog wat drinken. En daarna gaan ze waarschijnlijk voetbal kijken. En dan, het zal tot in de late uurtjes nog doorgaan, gok ik zo, toch?
1: Zeker. Ik denk dat al deze mensen wel van flinke sport houden.
0: Oké, goed. We gaan nu verder met de muziek. Doe maar met Is Dit Alles Nu op MFM.

0: Anke. Ja. Jij bent, ik zal even de muziek wegdraaien. Jij bent, je staat hier tegenover me.
1: Zeker.
0: Is het leuk om eventjes zeg maar hier voor ons zeg maar mensen te interviewen? Of heb je zoiets van, nee, durf ik niet?
1: Oh, ja, ik ga wel even,
0: ja, doe maar lekker,
1: even ergens naartoe lopen.
0: Nou, loop maar eventjes, zonder koptelefoon. En dan hoor je mij, niet, dat weet ik, maar maakt niet uit.
1: Ik heb dus nou mijn koptelefoon af.
0: Ja.
1: Dus ik hoor jou niet meer.
0: Ja, het gaat allemaal goed nog.
1: Loop maar gewoon ergens naartoe.
0: Ja, zo wel.
1: En dan kom ik hier zomaar bekende mensen tegen die de hele dag in de weer zijn om van Bike My Day een succes te maken. Jacques, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom ben je hier?
2: Voor het goede doel en voor de gezelligheid.
1: En voor de centen.
2: Uiteraard.
1: Want jullie deelname, die kost jullie geld. Jullie moeten betalen om mee te mogen doen, of werkt het?
2: Ja, wij betalen inschrijfgeld. Maar daarnaast benaderen we vrienden, kennis, collega's om ons te ondersteunen en zo aan een leuke donaties te komen.
1: En dat is gelukt, want je bent hier.
2: Ja, zeker. We mogen niet klagen.
1: Ik heb me laten influisteren dat de teller al boven de 72.000 euro staat. Dus dat is geweldig. Vorig jaar bleek het 68.000 euro te zijn. En we zijn nou nog gaande, dus 72.000. Dat is een mooi percentage op datgene wat ze vorig jaar bij elkaar gefietst hebben. Jullie.
2: En wat er dan nog bij komt waarschijnlijk vandaag en de komende dagen.
1: Hoe groot is jullie ploeg? Hoe ziet dat uit?
2: Wij zijn met 5 man.
1: En er moet altijd iemand op het parcours zijn?
2: Wat zeg je?
1: Er moet altijd iemand op het parcours.
2: We rijden om beurten, rijden we de rondjes. En op het moment is er iemand die is met de tweede ronde bezig en ik ben dadelijk aan de beurt, ja.
1: En dan mag je ook 4 rondjes, wat hebben jullie afgesproken?
2: Nee, we rijden 2 rondes, de senioren en de wat jongere garen, die rijden er 3.
1: Jij voelt je bij de senioren horen?
2: Ja, de meeste mensen zeggen dat tegen mij. Ik voel het niet zomaar.
1: Zie je hier al commentaar? Vraag, hoeveel rondjes mag jij dan?
3: Nou, ik heb er al 50 op zitten, bijna 48. Ja, ik ben van huis afgekomen, dus het scheelt toch al 18 kilometer van huis. En hier 4 keer het rondtal, hè? Ja.
1: Ja, mooi dat jullie dit doen en dat jullie samen met... zorgen dat dit allemaal rondgaat. Ik hoor jou niet, ik geef hem terug.
0: Dankjewel. Ja. Ik neem het eventjes over van Anke, want die viel even buiten het bereik. Maar goed, het grootste deel van de twee mensen hebben het gesprek gevolgd. Bike My Day, daar zijn we dus in Heesbeek Dinter. We halen geld op voor onder andere beenbergtransplantatie. En wij gaan verder met de muziek hier op MFM. Dit is Cheryl Cole en All I Wanna Do op MFM. There ain't no country club either.

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, mijn naam is Anke Fransen. Brandweer en politie in Oss moesten zaterdagochtend uitrukken voor brand in een flatwoning aan de Listgaarde. In een woning op de 8e etage was een vaatwasser in brand geraakt. De melding van de brand was rond 9:50. De oorzaak van de brand in de vaatwasmachine is niet bekend, maar het zorgde in ieder geval voor een grote schade aan de woning. De brandweer wist het vuur onder meer via de inzet van een hoogwerker uit te krijgen. De brandslang moest dus eerst naar de 8e verdieping worden gehesen. Dus toch even improviseren. De Osseweg in Hees krijgt vanaf maandag te maken met werkzaamheden. En die duren tot en met donderdag 2 juli en zorgen tijdelijk voor hinder voor fietsen en automobilisten. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Osseweg. Om het complex veilig bereikbaar te maken, wordt het fietspad en de rijbaan aangepast. Het fietspad wordt verlegd bij de aansluiting en er komt ook een middengeleider op de rijbaan in de Osseweg. En de jonge dichteres Evi van Aert heeft de Jos Steegstra Poëzieprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs uitgereikt tijdens het culturele programma Tussen de Schuifdeuren van Poëziepodium Os. De prijs werd overhandigd door Peppi Lotteman, die de prijs 2 jaar geleden ontving. Ze heeft zelf van Aert gekozen als haar opvolgster voor de onderscheiding. Dit en meer nieuws is als altijd terug te vinden op dtvnieuws.nl en in de app.
0: DTV Weer.
5: Ja, en qua weer kunnen we snel zijn natuurlijk. Ja? We staan in Heeswijk Dinter en daar is het 28 graden, denk ik zo ongeveer. Gevoelstemperatuur. Het blijft de hele middag prachtig weer. En in de avond is er natuurlijk weer kans op een wolkje. Of misschien een dondertje.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder de A12 Arnhem-Utrecht. Voor Maarsbergen 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is 1 rijstrook afgesloten. En nog steeds dicht de Corbelo-tunnel in Zuid-Holland. De N434. In beide richtingen door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Red hoor je. En Stars hier op MFM tijdens het Goedemorgencafé. Inmiddels is Anke ook ergens op het parcours in de tent te vinden. Waar ben je?
1: Ik ben nog steeds in de tent waar het opmerkelijk koel is.
0: Okay.
1: Waarschijnlijk door alle bomen die hier in Heeswijk Dinter staan. Bij de prachtige locatie van de museumboerderij.
0: Ja.
1: En ik heb Ben Prins toch nog weer eventjes bereid gevonden om namens de Lions te vertellen. Weet je iets van een tussenstand van al datgene waar wij, zeg ik maar even, want ik voel me even verbonden met jullie, waar wij het voor doen, waar wij voor matches voor staan. Heb je enig idee?
2: Ja, ik heb zeker een idee. Boven verwachtingen, echt boven verwachting. Een record tussenstand van bijna 73.000 euro.
0: Zo, 73.000.
2: En dat is ongelooflijk. We gaan dik over de hoogste stand die we ooit gehaald hebben. Dus we zijn helemaal blij. Ik denk dat Matches ook heel erg blij is.
1: Want vanmiddag komt iemand van Matches ook nog hier naar zo?
2: Ja, vanmiddag komt Marleen van Amerongen, de voorzitter van Matches. Die komt straks de cheque in ontvangst nemen. Nou, we weten zeker dat die cheque met een 7 begint. Maar wat daarna allemaal nog erachter komt, het kan allemaal nog. Dus als er nog luisteraars mensen willen steunen die een stamceltransplantatie nodig hebben, ga naar bikemyday.nl en dan kan je een donatie doen. Maar je kan ook naar matches.nl gaan en dan kan je aanmelden als stamceldonor. Minstens zo belangrijk. En met het geld wat wij hier als Lions vandaag bij elkaar halen, kunnen wij die hele registratie van die stamceldonor kunnen wij financieren. Dus twee vliegen in één klap.
1: Het is kwartje erin en er komt voor een euro uit. De bedoeling is dat ik af en toe vragen stel ook. Maar dat geeft niks, dat vertel ik dan zo tussendoor.
0: Alleen maar goed.
1: Wanneer is het klaar? Wanneer zijn jullie tevreden?
2: Zijn we al. We zijn hartstikke tevreden. Het meest belangrijke is dat dit een prachtig evenement is. Dat er ondanks de warmte, ik heb het niet over de hitte, maar ondanks de warmte, er geen vervelende dingen gebeuren. Er is één persoon al gevallen, maar het valt gelukkig allemaal mee. Schaafwonden. Dus als wij zo'n evenement kunnen afsluiten zoals de sfeer en de gezelligheid vandaag is, fantastisch.
1: En beloof je dan dat je over 2 jaar hier weer staat?
2: Alleen als jij ook komt.
1: Dat is beloofd. Ja, nou, dat is mooi, want ik heb ook al een date met wie had ik al? Oh, met Jan Schut. Met Jan heb ik afgesproken.
0: Met elke vent over 2 jaar.
1: Die is er ook weer.
0: Je bent met elke vent aan het vluchten.
1: Ik doe dat vandaag gewoon. Niet zeggen, dan weet dat niemand. Ja, wij sluiten af om 12 uur. Maar dat wil niet zeggen dat het evenement niet doorgaat. 5 uur is de uitreiking van prijzen.

0: over vier start de laatste wielerronde, over 11 kilometer. En dan gaan we het zien, dan gaan we het heel mooi afsluiten. Wij hebben vandaag al gewonnen, vanavond Nederland nog.
1: Nee, maar ik heb afgesproken dat die ook winnen, dus dat komt goed. Heel veel succes en voor de luisteraars die luisteren, bikemyday.nl of matches.nl, kijk daarop, kijk wat je kan doen. Elke euro, elke 5 euro, elk tientje is meegenomen. En het komt goed terecht.
0: Dank voor jullie aandacht voor ons.

0: ain't my credits no good.
1: Zo, de Glamour Boys van Living Color hier op MFM tijdens het Goedemorgen Café. Je zei het net al bijna, althans je zei het sowieso al. We lopen tegen het einde aan. Ja. Het is 12 uur is het al bijna. En dat betekent dat wij hier zometeen de uitzending gaan sluiten. Want ja, anders is het Goedemiddagcafé. Ja, dat presenteren we nu. Het Goedemorgencafé natuurlijk.
2: En andere mensen.
1: Dat zijn weer andere mensen inderdaad. Komt een nieuwe crew hier binnen. Nee, maar goed, we sluiten af. Maar het evenement gaat dus inderdaad door. Hè?
2: Het evenement gaat door. BikeMyDay.nl is iets waar je zeker even mag kijken. Of Matches.nl. Als je denkt of hoopt of bekijkt of dat je misschien een stamstel match zou kunnen worden.
1: En iemand... Die kans is vrij klein, maar als het dan gebeurt, dan red je er gewoon levens mee. Ja, ja. Dus dat. Nou goed, hier is de sfeer zeer... Ja, inderdaad, gelaten, want mensen komen hier om uit te rusten, inderdaad. Maar het is wel leuk om te zien hoe dat met rode hoofden en bezweten zwoksels en weet ik veel wat dat allemaal...
2: En een hele vriendschappelijke en sportieve sfeer hangt hier.
1: Met, samen heel veel flesjes drinken.
2: Ja, en steeds meer supporters of mensen die toch eens even komen kijken wat er hier allemaal te doen is. Ja. Dus dat is goed voor het evenement.
1: Ik heb nou Akda de Munneke Ren in die Ren klaarstaan. Dat klopt natuurlijk. Eigenlijk had ik de bicycle race van Queen moeten doen, toch? Ja. Zal ik eens even erbij pakken?
2: Doe even snel.
1: Als je dan eventjes nog even wat nog verder bespreekt. Kan ik even in de tussentijd even wat typen?
2: Wat heb je?
1: Ik moet even in de tussentijd
2: wat typen. Oh, je moet even wat typen. Ja. Nou, dan praat ik me gewoon even rond om te vertellen dat het hier warm is, maar best te doen. Dus onder de bomen is het...
1: Speak for yourself, ik zweet hier echt...
2: Nou, dat is niks aan je skin, hoor.
1: Kijk, als ik...
2: Je hebt een plasje.
1: Ik heb gewoon een plasje onder de... Normaal.
2: En toch,
1: maar goed, dat dus. Nou, namens het Goedemorgencafé, bedankt voor het luisteren. Ja. Volgende keer proberen we het weer.
2: Precies. En ook Roby neemt afscheid voor vandaag. Ja, nou, dankjewel voor het luisteren weer.
1: Wist jij trouwens, Anke, even een teaser voor volgende keer... dat de volgende uitzending, die valt op welke datum? De volgende uitzending, die valt op welke datum, Roby?
2: Dat is over 14 dagen.
1: Ja.
2: Wat, sorry, ik weet niet waar we het over hebben. Onze volgende uitzending is over 14 dagen. En dan ben ik jarig.
1: Ja! Ja hoor!
2: Feest!
1: Zullen we nu de hele zaal hier
2: houden? Houden wij van.
1: Lang zal... Ja, nee, ja. ik sta de bicycle race in tot de volgende keer.
2: Ja, dat is goed. En live uitzending, niks mooi.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Niks zo mooi.
2: Vermoeiend.
1: De bicycle race van Queen Lee op MFM. Dankjewel.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer, 10 minuten. Eerder stond daar een auto met pech. De weg is daar weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Je hebt 1 reis of minder. En door technische problemen aan de Corbelo-tunnel is de N434 in beide richtingen dicht in Zuid-Holland. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, maar mensen rijden om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een kwartier extra over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht. Door een eerder ongeluk bij knooppunt De Hocht. Vanaf knooppunt Batadorp nu nog 30 minuten extra. De weg is wel weer helemaal vrij. Verder wegwerkzaamheden bij Maarsberg op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf Veenendaal daarom 10 minuten in de file. Er is één rijstrook dicht. En de Corbelo-tunnel in de N434 is nog steeds in beide richtingen dicht. In Zuid-Holland kun je die dus niet gebruiken. Hou voorlopig rekening met extra reistijd vanwege een omleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Safé, hout en bouw?
10: Nee hoor! Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
7: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaunen.nl.
8: Kies voor Van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost.

0: Brabant.
1: Hoor jezelf.
0: MFM Brabant.
2: Ja,

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op de Nederlandse wegen staat nu 50 kilometer file. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file van 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken afgesloten tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 2 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog de A12 richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
5: Café, hout en bouw?
6: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe, wij maken alles naar de wensen van de mensen.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
8: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: NFM.

0: Eén rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai. Hey o Jip, wat kijk je sip. Alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jouw piratenvrouw.
1: MFM.

0: de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dagouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? Dagouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is Dagouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op dagouwelektro.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Dagouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op dagouwelektro.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het is niet heel druk op de Nederlandse wegen vandaag. Er staat op dit moment zo'n 40 kilometer file. De langste file staat op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken rijdt het langzaam over 6 kilometer... met ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht... Ook op de A4 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. De A6 tot slot, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en de Hollandse Brug 4 kilometer met 10 minuten vertraging omdat daar een auto in brand staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Live MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
3: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vandaag niet heel veel files. Er zijn toch een paar opvallendheden. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging bijna een uur. De A6 dan richting Muiden. Tussen Almerehaven en de Hollandse Brug staat een auto in brand. Reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A.
4: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in Nederland. In de meeste gevallen sta je minder dan 5 minuten in de file. Wat wel opvalt is de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A4 richting Rotterdam staan 2 files tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein, vertraging een kwartier. En op de A4 richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Dan de A6 richting Muiden tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot slot nog de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoostvaart.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Met DJ, maar zonder geklets. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop met Wilfred Engels.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Sprakeloos.
3: Met Wilfred Engels.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
0: MFM.

0: de zaterdagavondkroeg. MFM.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de Zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: MFM.
2: I am like I'm one again.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.